0: Mbappé 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 3 uur. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu

0: 4 uur. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen. Zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levend onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 9 uur. Nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Jouw Hilvarenbeek, jouw hit. Dit is Flow Radio.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstanddakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu Jong.

0: zet de koffie maar klaar en je radio aan. Je zondag begint altijd goed met Jong Belegen. Vanaf 10 uur met boordevolle informatie voor senioren.
1: Luisteraars, goedemorgen. Mijn naam is Kees van Hoof en mijn gast vandaag is Chef Verovert. Chef, zouden we eerst kunnen beginnen met iets over jouzelf te vertellen, waar je woont en waar je allemaal sjouwt in het leven? Want er zijn natuurlijk de luisteraars erg benieuwd naar.
2: Ja, dat kan zeker. Chef Verovert, ik ben geboren en getogen in Baarschot. Maar ik heb eigenlijk mijn hele leven buiten deze mooie gemeente gewerkt. Ik heb altijd gewerkt in de paardensport, dus speelde zich door het hele land af. Maar wat belangrijker is, sinds mijn pensionering ben ik door de presentator van dit programma, Kees van Hoof, naar het seniorennetwerk gelokt. En dat was toen nog, of seniorennetwerk, dat was toen nog de KBO in Diessen. Ja. En hij was voorzitter van de KBO in Hilvarenbeek. Tegenwoordig is dat het seniorennetwerk. En hij zei, dat is net zo'n klusje voor jou. En we kenden elkaar vanuit de politiek. En ik had wat vrije tijd over. En toen ben ik daarin gestapt als opvolger van Jacques Lindemans. En Jacques Lindemans was in Diessen een schaap met vijf poten. En die heel veel deed. Maar goed, ik heb ook altijd gezegd, ik wil niemand nadoen. Ik wil mezelf zijn in dat werk. En dat bevalt me goed. En een van de doelstellingen was toen al te kijken van hoe kunnen we bij de seniorennetwerken Hilvarenbeek en Diessen elkaar versterken. Nou, en dat kun je door in eerste instantie te gaan samenwerken. En die samenwerking is er uiteindelijk in uitgemond dat we een samen gaan hebben bewerkstelligd. En sinds 1 april van dit jaar is het één seniorennetwerk in deze gemeente. Dat is het seniorennetwerk onder de naam Die Hilver. Daar hebben we nu, roepen we dan heel trots, de grootste vereniging van Hilvarenbeek. Toch, Kees?
1: Ja, maar zo is het, chef, hè? Want voordat we direct aan het hoofdonderwerp zomerschool beginnen, zou ik toch nog eens willen vragen, zowel jij als ik hadden de leiding bij de senioren KBO. En daar hebben we toch eigenlijk met z'n twee mooi ingeleverd. Is er zo maar zonder voetstoot gedaan? Of hoe moet ik dat zien?
2: Nou, het is eigenlijk in twee fases gegaan. En de eerste fase was een nieuwe naam. KBO, de Katholieke Bond van Ouderen. En met alle respect, lang niet iedereen, ook onder onze senioren, is nog beleidend katholiek. En daar liepen toch nog wel eens tegenaan. En ook mensen die lid wilden worden, die zeiden van ja, ik zou wel lid willen worden, maar ik heb toch wel een beetje moeite met die naam. En ouder, niemand van ons wil tegenwoordig ouder genoemd worden of ouder zijn. Maar we moeten wel erkennen dat we senioren zijn. Dus, en dat heeft toch een iets andere lading. En met die argumenten zijn toen beide verenigingen in zowel Hilvarenbeek als Diessen overgestapt naar de naam seniorennetwerk. En omdat we daar ook beide die naam gingen hanteren, was de eerste stap ook naar het samengaan al gezet.

0: chef.
1: Vandaag is het onderwerp de zomerschool. Nou kunnen daar heel wat, hoe wij je bij voorstellen. Maar zou jij iets over de oorsprong kunnen vertellen? Hoe dat we het samen hebben aangetroffen? En hoe we nu, op welk spoor we nu zitten? Want volgens mij valt er best iets over te vertellen.
2: Jazeker, er valt heel veel over te vertellen. Want de zomerschool, daar zijn we eigenlijk al in 2018 is daar al mee gestart. Door de toenmalige KBO-afdelingen. En ja, dat waren een paar evenementen in deze gemeente. En dat gebeurde toen ook al door de beide KBO's in samenwerking. Maar redelijk beperkt. Ook de activiteiten die werden georganiseerd waren vaak ook redelijk lokaal. Daar stonden fietstochten en wandeltochten stonden daar. Maakte eigenlijk de hoofdmotor uit van die zomerschool. Prima, een hele mooie start. De eerste twee jaar zomerschool in 2018 en 2019 werd in 2020, toen het programma eigenlijk voor de zomerschool al in voorbereiding was door de corona, ging dat niet door. 2021 eigenlijk in eerste instantie precies hetzelfde. Maar toen hebben we in een hele beperkte vorm nog met vier of vijf activiteiten met ik me kunnen herinneren, hebben we nog toch nog wat kunnen doen voor onze ouderen. En het is misschien goed om te vertellen waarom we die zomerschool zijn begonnen. Het had als doel, juist in de vakantieperiode, en dat doen we nu nog steeds, we zochten een periode uit waar het gaat om de bouwvakvakantie. Want dat is toch traditioneel nog altijd de periode dat heel veel werkenden met vakantie gaan. Ook in de schoolvakantie valt die periode. En dat betekent dat grootouders, opa's, oma's dan een paar weken of enkele weken verstoken zijn van het bezoek, het traditionele bezoek van de kleinkinderen of van de kinderen of familie, et cetera. En ja, eigenlijk een eenzame periode voor de senioren. En daarvan hebben we gezegd, daar moeten we iets aan doen. Daar gaan we een activiteiten voor organiseren. Dat was de intentie en is nog steeds de intentie.
1: Oh, ik denk dat ja, we aan die intentie prima voldoen. Want kun jij nou bijvoorbeeld, we hebben het straks wel over de energieën, want we zitten hier bij Henk Bosmans in de studio, ja, die de opname vandaag verzorgt. Die zegt, ja, dat boekje. Ik zeg, ja, maar dat boekje dat heeft misschien wel 100 uur gekost om dat in elkaar te flansen en goed verzorgd eruit te laten zien. Maar het is waar, het is prima programma voor in die stille periode dat de meeste ouderen alleen achterblijven met hun kinderen op vakantie. En het vervult een functie. Ja? Het boekje is klaar. Maar is het allemaal zo simpel als dat het nu in de brievenbus ploft? Want volgens mij, we hebben 17 programma's, heb ik begrepen. 17
2: ja,
1: stuks.
2: Ja,
1: ja? Ja, ja. En nemen ze eens even mee hoe nou een bepaald activiteiten tot stand zijn gekomen, zodanig dat ze in de boekje terecht zijn gekomen.
2: Ja, dat gaat toch wel een hele periode aan vooraf. Even nog tussendoor, toen die zomerschool zo goed liep, hebben we ook een winterschool, een periode in de winter. Dat duurt dan wat langer, dat is ongeveer een week of acht. Hebben we ook een winterschool in het leven geroepen. Maar even, we hebben een werkgroep, zomer- en winterschool. En die werkgroep, houden we het even bij de zomerschool, die komt bij elkaar al ergens in februari, als we nog met de winterschool bezig zijn.
1: Goed, dus dan praten we daar direct verder over. De muziek die bij dit blok past is Benny Nijman, Liefde voor het Leven.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vlo Radio.
1: Ja, chef, je was zojuist gestart dat we ook een winterschool hadden. Ik wil daar straks later nog wel op terugkomen, ja. Maar het boekje wordt, denk deze week bezorgd bij al onze leden.
2: Ja, dat klopt. Ja? Even, en wij beginnen er in februari aan. We hebben een werkgroep van 8 mensen die heel veel energie erin steken. Je zult het niet geloven, maar we vergaderen maar 3 of 4 keer maximaal. En in die tijd wordt dat, iedereen krijgt zijn taak. Iedereen komt met ideeën van wat we kunnen doen. En dan zeggen we, oké, dat is een hartstikke leuk idee, werk het uit. En dan komen we daar de volgende vergadering op terug. En leggen dan die activiteit ook vast. Eigenlijk hebben we in de tweede vergadering al een nagenoeg definitief programma. En dan komt het fijnslijpen, dan komt het, het maken van de afspraken. Kan dat wat we bedacht hebben, past dat in het programma? Op welke datum past dat het beste in het programma? Welke volgorde?
1: Als chef, zijn er ook de onderdelen bij waar wij eerst op bezoek gaan, voordat die uiteindelijk als definitief wordt opgenomen?
2: Zeker, ja, zeker. Want het is niet zo dat we overal zomaar terecht kunnen. Kijk, er zijn een aantal onderdelen waarvan je weet, nou, dat past. Maar er zijn ook een heleboel onderdelen. Even een voorbeeld te geven. Een van onze werkgroepleden, Ineke van Riel, kwam met het idee om naar Utrecht te gaan. En daar de Dom te bezoeken en door de stadsgrachten van Utrecht een rondvaart te maken. Nou, ik denk dat Ineke 2 of 3 keer naar Utrecht geweest is om dat allemaal te regelen. En dat is dan één van de activiteiten, maar zo zijn er vele. Dat we toch van tevoren even ter plekke moeten zijn. En we hebben niet altijd, het gaat ook niet altijd even makkelijk. Om een voorbeeld te geven, we gaan naar de waterschap De Dommel. In Hapert is een groot complex. Voor je daar binnen bent, dan is er wat. Dan gaat er wat water door de zee, hoor. Of water door de zuiveringsinstallatie in dit geval. Dat kost veel tijd. Dat is. Maar onze werkgroepleden die zijn er heel actief in. En het komt altijd wel weer op zijn pootjes terecht. Ja,
1: ja, ja. Ja. Nou. Waar we ook mee zitten, maar daar zul jij direct nog best iets over vertellen. Er zijn ook organisaties waar we bij aankloppen, waar niet iedereen zomaar binnen kan. Hè, met een rollator. Nee. Een rolstoel al is helemaal problematisch.
2: Ja.
1: Hè, want als ik het goed heb, dan een van de aanbiedingen nu in het programma is de schrobbeler.
2: Ja.
1: Ja? Ja. Kun je daar even vertellen wie niet mee kan en welke belemmeringen?
2: We gaan inderdaad naar de schrobbeler. Zonder te veel gedronken te hebben, is er een heel stijl trapje waar iemand die niet goed te been is, echt niet binnen kan. Nou ja, daar moet je rekening mee houden. En dat is heel jammer, maar een aantal activiteiten moeten wij echt zeggen. Een stadswandeling in Antwerpen. Nou ja, 2 uur wandelen, dan moet je echt redelijk goede conditie hebben. Maar we doen dat ook wel bewust, want daarmee willen we ook de wat jongere en nog heel vitale senior een iets leuks bieden. Hè? Dus dat die ook een passende activiteit hebben. Dus ja, zo moet je steeds de afweging maken van voor welke doelgroep is het? Kunnen we dat goed realiseren? Gaan we er met de bus naartoe? Of moeten de mensen met hun eigen vervoer? Ja. Nou, dat zijn allemaal zaken die we goed moeten afwegen iedere keer.
1: Ah, we zagen wel en we zien ook een leuke ontwikkeling. Als een lid met een rollator meegaat, dan is het ook leuk dat er een begeleider bij is. En ze zijn vaak een van de kinderen. Ja. Die met hun vader of moeder dan toch op stap gaan. Hè? Ja. Zoals in Brussel bijvoorbeeld. Hè? Dat, ja. Nou ja, dan sjouwen die met elkaar af. En ja, dan sluit je toch wel gezellig af. Zo'n dag. En dan zijn mensen ook wel tevreden. Want het kost ons, chef heeft gelijk, het kost ons hartstikke veel werk en moeite. Maar als je dan mensen weer tevreden in die bus ziet stappen, dan denk je, nou, we hebben het vandaag goed gedaan.
2: Helemaal mee eens.
1: We gaan naar de muziekaankondiging. Het is Jannes met Quiero. En dat betekent lieveling. Dus laten we daar eens mee starten.

0: Heb je er wel eens over nagedacht om op een andere manier reclame te maken? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Chef, je hebt het zojuist al verteld, hè? Bij sommige activiteiten kunnen we met eigen vervoer. Maar we hebben eigenlijk de laatste 2-3 jaar toch wel veel gebust, hè?
2: Ja, klopt.
1: Ja,
2: er zijn een aantal zaken waar je... we zijn, wat je net zelf al vertelde, naar het Europees Parlement geweest in afgelopen winter. Zelfs 2 keer, want er waren zoveel belangstellenden voor. Ik zou de mensen willen oproepen die er nog niet naartoe geweest zijn. Laat het ons horen als je nog wilt. Want dan kunnen we nog best een keer iets organiseren.
1: Ja, ja.
2: Hartstikke interessant. Maar dan moet je met de bus naartoe. Zo simpel is het. Je kunt moeilijk verwachten dat mensen met... Als ze al eigen vervoer hebben, zijn er heel veel mensen die dat dan ook liever niet doen. En het is ook hartstikke gezellig samen met... En we hebben grote bussen met 60, of we hebben zelfs vorige zomer een keer met een dubbeldekker met 90 mensen, of 2 keer met een dubbeldekker op pad geweest. Heel veel mensen. Wij moeten steeds weer een beetje bijschakelen als het gaat om het aantal aanmeldingen. Want dat groeit nog steeds. Prima, daar zijn we hartstikke blij om. Maar dat betekent voor ons wel weer iedere keer een stapje erbij doen. En ja, soms moeten we ook wel eens zeggen van ja, dit is vol. Daar kun je echt niet meer mee. Ja, dat doet ons pijn, maar het is niet anders. En we proberen dan toch iedere keer wel weer door een extra excursie, et cetera, dat op te lossen.
1: Ja. Want waar we ook heel spichtig zijn naar het uitkijken, dat wij, als we nou bijvoorbeeld, we hebben het meegemaakt dat we een dubbeldekkerbus hadden naar Postel. Toen zeiden wij tegen elkaar, ja, maar in Posten, wie is er nou niet in Posten geweest? Ja? Nou, er was zoveel overwaardige belangstelling. En dan zullen we direct hebben, als de excursie erop zit, dan gaan we meestal iets eten. Want de senior wil toch wel graag iets eten. Tegen niet te hoge prijs. Dus spreken we ook samen af. Dan, ja. Ja? Maar, en dan is het toch ook wel onze angst, hè, chef. Krijgen we direct weer iedereen in de bus? Zit iedereen wel in die bus? Zijn die 90 mensen weer op hun stoel gaan zitten?
2: Ik snap wat je bedoelt, Kees. In onze doelgroep, ja, daar zitten nou eenmaal mensen bij die een beetje verward zijn. Daar moet je echt heel attent op zijn. Wij willen die mensen heel graag meenemen. We willen ze heel graag de gelegenheid geven om ook een keer van huis te zijn. Maar het geeft ons wel een verantwoordelijkheid dat we steeds weer moeten zorgen dat we ze ook weer veilig thuis brengen. En daar kijken we zeker naar. En daar vragen we ook eventueel extra begeleiding, wat je net al zei. Als het niet anders is dat familieleden meegaan, die gelegenheid geven we dan ook wel. Bij uitzondering moet ik zeggen, want het is in principe natuurlijk activiteiten voor de senioren. Maar als we een senior die in de rolstoel zit mee kan, als die dan een familielid meeneemt, prima. Dan doen we dat zo. Dus daar moeten we echt wel rekening mee houden.
1: Weet je wat ook zo aardig was? We hebben ook geleerd, hè? We zijn wel een behoorlijke werkgroep, maar ook wij leren elke dag van de wensen van onze klanten. Want onze senioren zijn onze klant. We starten voortaan bij elke bezoek met koffie.
2: Ja.
1: Want dat deden we in Achsen niet, had ik begrepen, in het CM. En toen?
2: In de beginfase hadden wij zo'n druk programma. Daar zeiden we, we gaan er naartoe. We gaan starten aan de excursie. En dan na 10 minuten zei ja, en de koffie. Dat is wel iets wat... En dus, nu starten we altijd met koffie. Altijd met... als het even kan, wat lekkers erbij. Ja, en ja, dan zit er de sfeer meteen in.
1: In één keer.
2: Dan zijn de mensen daar echt hartstikke tevreden over.
1: Nou, geweldig. Daarmee kondig ik de volgende muzikale situatie aan. Jan Smit met Vrienden voor het Leven.

0: Jeff, je had het zojuist al over dat er onderdelen bij zijn op basis van ervaring van de afgelopen paar jaar. Die worden overingetekend. Ja? In het boekje staat maximaal 50 mensen. En dan melden zich er 70 aan.
1: Ja.
0: Wat gaat er dan gebeuren? Want mensen hebben allemaal betaald.
1: Dan krijgen laten mensen meedoen op basis van het moment van betalen. Dat is bepalend. En dan is het toch, we hebben geen andere keus, helaas. Die eerst komt, die eerst maalt. Als we in jouw voorbeeld er 50 kunnen hebben, dan, en dan hebben we er 70 aangemeld. Ja, dan moeten we de laatste 20, die moeten we afmelden. Die krijgen keurig net een briefje of een mailtje. Die krijgen meteen door de penningmeester hun geld teruggestort. Ja, echt een giga klus hoor, voor onze penningmeester. Maar we zorgen dat dat allemaal weer keurig netjes op zijn plek komt. Als we geen gelegenheid hebben om ze op dat moment nog iets te bieden, dan proberen we er later nog iets voor te doen.
0: Ja.
1: Dus dat proberen we echt zo goed mogelijk te laten verlopen.
0: Ja, want het is bij, je hebt het straks al ergens aan gerefereerd. Het is niet allemaal zo simpel binnen bedrijven, hè? We zijn bij DAF geweest. Ja,
1: ja precies.
0: Dan
1: heb je echt heel beperkt. Die zeggen, met zoveel mensen mag je komen. En 60 is ook echt 60 en geen 61.
0: Nee.
1: Dus, en zo hebben we er ook wel eens meer. Hè. We hebben een bootreis. Ja, dan moeten we een aantal plaatsen bij voorbaat al kopen. Ja, want er gaan ook andere mensen mee met zo'n boot. Dus dat betekent dat wij daar van tevoren echt heel goed over na moeten denken. En ook dat heel vroegtijdig moeten regelen.
0: Ja. Wij proberen wel bij het bedrijf waar we te gast zijn, of de organisatie. Nou ligt er direct, als we naar Antwerpen gaan, anders in. Want daar hebben we een gids, heb ik begrepen.
1: Ja, we gaan met maximaal 60 mensen kunnen we naar Antwerpen. Daar hebben we 3 stadsgidsen, dus drie groepen van 20 mensen. Daar gaan we dus ook vanuit onze eigen club met 3 begeleiders mee.
0: Ja.
1: Die ieder zijn groep onder hun hoede nemen. Dus maar ook hier zit er een beperking. Want we gaan met een bus. Nou ja, die bus die we hebben, daar kan 60 man in. Nou ja, dan houdt het ook op. We kunnen moeilijk met staanplaatsen naar Antwerpen. Ja. En mensen hebben daar wel begrip voor, daar niet van. Maar wij vinden het heel jammer dat we mensen niet kunnen bieden wat ze eigenlijk graag zouden willen doen.
0: Ja, dat is waar. Dus nou, we zitten in dit gesprek niet te klagen, maar het is goed dat we ook eens even mensen meenemen, onze luisteraars meenemen, wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Hè? Want je zei zojuist al, onze penningmeester heeft er een majeure klus aan. Als er 100 mensen mee willen, dan kunnen er maar 50 in de bus. Dan moet hij voor 50 mensen het geld terugstorten.
1: Ja.
0: Met weer een briefje erbij, et cetera, et cetera. Maar goed, dat is allemaal liefdewerk aan het
1: papier. Daarom zeggen we ook, we hebben nu deze week, in de week van 22 juni, komt het boekje bij de mensen in de bus. En voor het uiterlijk 10 juli moeten de mensen een aanmelding gedaan hebben. En daar hoeven ze niet eens ver van huis te gaan, want ze kunnen dat in alle kernen, in alle 6 kernen van onze gemeente staat een bus. Voor Hilvenbeek is dat bij Elkeliek. Voor Diezen is dat bij de Eenhoorn. Bij Schuttershof. Bij Ometoon.
0: Ja.
1: En dan ook nog op 2 privéadressen. Eén in Baarschot bij Jacques Lindemans. En één in Hagos bij Wilma Paulussen. Ja. Daar kunnen ze hun inschrijfformulier in de bus doen. Dus we maken het zo ook wel zo makkelijk mogelijk.
0: En moet je lid zijn van een senioren of hoeft dat niet per se?
1: Nee, je hoeft geen lid te zijn van het seniorennetwerk om toch aan deze activiteiten mee te kunnen doen. Maar we vinden het wel heel fijn als ze meegaan, dat ze dan toch alsnog later zeggen van zo leuk, we worden toch lid. Daar doen we het ook een beetje voor.
0: Chef, nog de laatste vraag. Bij het voorwoord heb jij je gericht tot wethouder Overmans.
1: Ja, klopt.
0: Nou, we hebben begrepen dat hij afzwaait, maar waarom heb je daar nog aandacht aan geschonken?
1: Omdat wethouder Overmans ons altijd zeer welgezind is geweest. En ook, we krijgen financiële ondersteuning van de gemeente. Ja. Gerrit Overmans is daar zeker een van de, dragende krachten bij. En normaal gesproken laten we Gerrit een voorwoord schrijven. Dit keer hebben wij ons in het voorwoord gericht aan Gerrit. En hem heel veel dank gezegd. Nu hij gaat aftreden als wethouder. Ja. En zeker een heel verdiende dank aan wethouder Overmans voor zijn ondersteuning. Niet alleen voor de zomer- en de winterschool, maar voor eigenlijk alle activiteiten die we als seniorennetwerk organiseren.
0: Ja. Nou, dank je wel daarvoor, dames en heren, beste luisteraars. We zijn aan het eind gekomen van dit interview. Ik dank mijn gast Chef van Rovert. En de aankondiging is het Brabants Kwartiertje.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Tot 11 uur het Brabants Kwartiertje. Muziek.

0: Hey, lieve mensen, hoe gaat het? Allemaal nog goed gezond? Voor de werkende mensen is het nou vakantietijd. En daar gaan de mensen heel verschillend mee om. Sommige mensen kunnen jammer genoeg geen grote reizen betalen. Die blijven in de buurt. En misschien gaan ze wel helemaal niet weg. Of ze maken één of twee dagreisjes met de kinders. Er zijn ook mensen die het wel kunnen betalen, maar die toch in Nederland blijven. Omdat ze ons eigen land ook heel mooi vinden. Of omdat ze vliegschaamte hebben, wat tegenwoordig ook nog alles verschijnt te komen. Het kan ook zijn dat ze heel de wereld al gezien hebben en nou niet meer wijd weg willen. Als je wel wijd weg gaat, kun je niet alleen fantastische dingen meemaken, maar je kunt ook problemen krijgen die je thuis nooit gehad hebt. Wat zou je bijvoorbeeld denken van problemen met jouw afgang?
1: Weet u wat dat woord betekent?
0: Afgang.
1: Stuur uw oplossing naar info@erfgoedbrabant.nl of naar Erfgoed Brabant postbus 1325 5200 Bernard Johan in Den Bosch onder vermelding van bij wijze van. De opgave van 2 weken geleden.
2: Behipperen. Het werkwoord behipperen betekent in dit verhaaltje onder de knie krijgen. Een andere betekenis is beter worden, als in ik zei weer behipperd. Behipperen komt voor in Midden-Brabant. Waar het vandaan komt, daarover tasten we in het duister.

Brabant, ge veranderd, ge bent niet meer krakkes toen. De boer zijn dagelijks werk nog met pert en kar moest doen. Er worden toen nog ouderwetst gemest. Want onze lieve neer, die den de rest. Maar des geweest, des hem ik kwijt. We gaan al lang geen boord meer aan, of een bazeloen. We hoeven ook geen galgen meer aan ons boeks te doen. De poffer, oude lui van het kabinet. De kerkgang

gestaan. Waterskip verdat na huis word ek gegaan. Drom kam tussen uw been vir op de fiets. De pram tabak word een over de sloot gespitst. Dat is geweest, dat ze me kwijt. Het waar wel keihard werken, maar het waar zijn schoon gezicht. Toen we de rog nog meiden met een behoek aan de zicht.

goed meid Lin. Het vrouwvolk was het dan in een tip van de ruskolk din. Gedreugde appeltjes worden niet rot. Bonnen snijden voor de stenen pot. Dat is geweest, dat is hem kwijt. Onze lieve vrouw konden uw zorg even kwijt. Kevelaar en handel, och babaar, dat doen toch wijd. Heilige Antonius, beste vent. Ik denk dat je dat Brabant nooit meer vent.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 11 uur. Nieuws.
3: Rob van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al, maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu een Poco Jacco.

Goedemorgen, fijn dat je luistert. Ook namens Kees Michels die deze ochtend wederom de techniek verzorgt. Je hoorde de spetterende overture Colas Brugnon van Dmitri Kabalevski en ik blijf nog even bij deze Russische componist. Kabalevski leefde van 1904 tot 1987 en is bij het grote publiek met name bekend om zijn suite De Komedianten. En deze laat ik je nu horen in een schitterende uitvoering door de BBC Philharmonic onder leiding van Vasily Sinyavsky. Het zijn 10 korte deeltjes.

Je luisterde naar de tiendelige suite uit de Comedianten van Dmitri Kavalevski. Van Erich Wolfgang Korngold ga je nu luisteren naar zijn suite opus 11 voor kamerorkest met de mooie titel Much Ado About Nothing, oftewel jezelf druk maken om niets. Dit werk is gebaseerd op een toneelstuk van Shakespeare en Korngold schreef het in 1918-1919 en het was na de Weense première in 1920 direct een succes. Ik laat je de meest gespeelde versie horen en dat zijn vier delen met de titels Het meisje in de bruidskamer, De Mars van de Wachters, het Intermezzo en de Maskerade. De uitvoerende zijn het London Symphony Orchestra onder leiding van Andrei Previn.

Je hoort de vier delen uit Much Ado About Nothing van de Oostenrijks-Amerikaanse componist Erich Korngold. Korngold vertrok in 1934 naar de United States om daar voor Hollywood te componeren. Voor de film The Adventures of Robin Hood uit 1938, waaruit ik zo dadelijk een suite laat horen, kreeg Korngold een Oscar voor de categorie Beste Muziek. Zijn filmmuziek heeft dezelfde grandeur, pathos en soms bombast als zijn orkestwerken. Korngold noemde deze composities opera's zonder woorden. In deze muziek was Korngold een pionier. Zijn wijze van componeren beïnvloedde filmmuziekcomponisten als Max Steiner en John Williams. De Tweede Wereldoorlog blokkeerde Korngolds terugkeer naar Europa. Hij was er, met zijn Joodse bloed, ook niet meer welkom. Zijn muziek werd in die tijd in Europa niet meer uitgevoerd. Na 1947 componeerde hij geen opera's meer en voltooide nog enkel orkestwerken met solo-instrumenten. Je gaat nu luisteren naar muziek die hij bij de film Robin Hood schreef. Uitgevoerd door de John Wilson Orchestra tijdens de BBC-proms van 2013 in de Royal Albert Hall in Londen.

0: gehouden naar de wedstrijd Marokko-Canada, is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
2: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed? Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flo Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flo Radio.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
3: Abrams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in A en B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: Henk Baars Bikesports.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: 2 uur. Nieuws.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kregen een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drentse Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Abrams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in A en B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlog Radio. Met nu non-stop.

0: 3 uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik

0: niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

go. And it ain't no country club either.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu 2-stemmig.

0: Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe uitzending van Tweestemmig.
1: Ja, goedemiddag mensen. We zijn er weer in juli. Juli, 5 juli geloof
0: ja,
1: ik, hè?
0: 5 juli inderdaad.
1: Jongen, jongen,
0: editie 245.
1: We zitten in de vakantiemaand.
0: Ja.
1: We zeggen nou editie 245.
0: Ja.
1: Dat betekent dat we nog 5 hebben en dan krijgen we taart van als... Kees. Toch?
0: Ja, dat is wel de bedoeling volgens mij.
1: Nou, we gaan het zien. Maar in ieder geval, ja, dat betekent toch wel... ja, dat is een mijlpaal, toch?
0: Ja.
1: 250 van die uitzendingen. Op Flow Radio. En nog steeds leuk om te doen, mensen. Nou,
0: zeker.
1: Wie wil er niet zo'n werk, toch?
0: Inderdaad. En we zijn het gestart met Get Lucky. Van Daft Punk en Pharrell Williams. Mm-hmm. Met Nile Rodgers natuurlijk.
1: Ja.
0: En nou, we hebben weer een leuk afwisselend lijstje voor de mensen.
1: Ja, er zitten weer een beetje zomersplaten tussen. En een paar alternatieven zitten er ook bij, ja. Oh, jij hebt Get Lucky weer. Nou, dat gaat in ieder geval wat fout. Want ik zit even te kijken. Hij selecteert hier een... we gaan het nog even proberen, mensen. Dus even nog geduld.
0: Dus, als het goed is, gaan we verder met Owen Paul.
1: Ja, dat wou ik net zeggen, want dat is een leuke vakantieplaat.
0: Ja, toch?
1: En die hebben er meer staan in deze editie van Tweestemmig. Nou, moet ik even deze hier. Als je hier goed is, staat Owen Paul nou voor de microfoon. Ik wou zeggen, voor de telefoon.
0: Kijk, daar is hij.
1: En altijd even fruitig als altijd, hè? Deze eendagsvlieg van Owen Paul.
0: And my favorite waste of time.

0: Ja, ik weet niet of je ooit deze clip hebt gezien nog.
1: Niet dat ik me kan herinneren.
0: Ja, wat? My Favorite Waste of Time. Dat was een eendagse vlieg, zoals we al zeiden, van Owen Paul. En dat was een heel klein vindje eigenlijk.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja, als je die zag staan, dan dacht je van, nou, die hebben ze gewoon ingehuurd. Maar er stond wel een fikse stem op en hij had er een dikke zomerhit mee. Deze Owen Paul met My Favorite Waste of Time.
1: Want ik lees wel dat het eigenlijk een cover is. Wist jij
0: dat? Oh, dat kan zijn, ja, dat weet ik niet.
1: Oh, ja.
0: Nou, jij wist het ook niet, anders was het cover ingezet.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En van wie was het origineel dan?
1: Ja, ik... even kijken, waar zag ik nou net? Marshall Crenshaw en The Handsome, Ruthless and Stupid Band.
0: Oh, die ja. Ja, ik heb nog nooit van gehoord. Maar dat maakt niet uit, want in ieder geval, hij had er een dikke hit mee. En het enige soort die overgehouden hebben aan deze plaat is wat geld en heel veel vrije tijd.
1: Ja. Ja, en dan gaan we verder naar Billy Joel.
0: Luister naar Allentown.

0: Ja, Billy Joel met Alan Town. Ja, en die man die... ja, ik vind hem nog steeds geweldig. Ik heb hem onlangs nog eens... volgens mij was dat zeg maar rond de kersttijd. En toen is dat live concert in New York hebben ze uitgezonden.
1: Yeah.
0: En dat was ja, geweldig waar hij ook dit nummer meteen gehoord gebracht. Alan Town.
1: Was dat nog een beetje oké?
0: Ja, dat was wel oké, ja. Oh. Ja, dat was wel best oké. Dus je hebt vaak de mensen als ze ouder worden dan...
1: Ja.
0: Gaat het iets slechter met de stem, maar nee, hij deed dat nog heel aardig.
1: Oké. Okay.
0: Op sommige hoge nootjes na natuurlijk, maar ja.
1: Ja, maar dat is dan ook wel, dat kan ook wel dan, toch?
0: Ja, en als je dan de man van de hoge nootjes...
1: Ja, dan komen we toch uit bij Michael Jackson.
0: Ja, dan moet ik trouwens nog iets zeggen, want dan begin ik gewoon even opnieuw. Maakt ons het uit. Nee, ik hoorde dat die film, Michael...
1: Ja.
0: Dan moet er even tussendoor, want die heeft het hoogste bedrag opgeleverd.
1: Oh, van qua filmopbrengst.
0: Ja, ik geloof dat het... Dan moet ik het even gissen, maar ik dacht dat het iets rond de 800 miljoen was.
1: Zo. Ja, ik moet nog steeds gaan kijken.
0: Ja. Met sommige laadblijvers blijf je houden, hè?
1: Yep.

0: toch wel bijzonder dat je dat dit nummer is eigenlijk al in 1980 geschreven door Michael Jackson en Paul Anka. En het is toen alleen een demo opgenomen. En pas na zijn overlijden hebben ze de demo opnieuw bewerkt.
1: En is het een flink hit geworden.
0: En een, Justin Timberlake eraan toegevoegd.
1: Oh, die zit er ook nog bij, ja.
0: Ja.
1: En dit is Taylor Swift.

0: Ja, leuk nummer dit.
1: Ja, dit is ook de soundtrack van de nieuwe Toy Story 5.
0: Nou, ja, dat wou ik net zeggen. Dat is een duur filmpje gaat er worden.
1: Ja. Ja, zeker met zo'n artiest als...
0: Taylor Swift, als je dat in laat zingen. Maar ja, goed. Als je dan net zoveel oplevert als die film van Michael, dan is het goed, hè?
1: Ja, ze zullen het wel kunnen leiden, anders dan zou ze het niet doen.
0: Nou, wij gaan in ieder geval van Amerika naar van de Verenigde Staten gaan we terug naar Engeland. Liverpool wel te verstaan.
1: Ja, een van onze lievelingsbandjes, de 1975.
0: And it's not living.
1: If it's not with you.
0: The 1975. In 2026.

0: Ja, echt een blamage was dit. Een week of drie geleden, denk ik, kwam ik in een cd-zaakje en dan zag ik hem liggen voor 6,95. Dit album.
1: Oh, echt?
0: Ja. Dat doet me dan altijd een beetje pijn, hè?
1: Ja,
0: als je dan
1: dit jammer.
0: Soort albums ligt, dan denk je van, nou ja, voor 6,95, 7,95. Als je dan van die werkstukken ziet liggen waar ze, ja, weet ik hoeveel tijd en energie aan besteed hebben.
1: Mm-hmm.
0: Wel jammer.
1: Ja. Ja, en op zich, want ik had het nog heel even opgezocht. Want op het eerste gehoor is het natuurlijk best wel een vrolijk liedje. Maar eigenlijk gaat het wel over iets heel serieus.
0: Dingen, ja.
1: Ja, schijnbaar heeft de zanger van de band heeft een heroïneverslaving gehad.
0: Mm-hmm.
1: En ja, it's not living if it's not with you. The you is dan de drugs die hij altijd nodig had om...
0: Om zijn eigen happy te voelen.
1: Ja.
0: Mm-mm. Ja, en je ziet maar, op een gegeven moment dan... we zijn nu toch weer enkele albums verder. En dan zie je toch wel dat het ook wel... goed kan komen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Ja, en dan gaan we verder met Coldplay.

0: Ja, van het laatste album van Coldplay, This Feels Like I'm Falling in Love.
1: Aan elkaar geschreven, hè?
0: Ja. Dat is lekker voor degene die een beetje dyslectisch zijn of zo. Ja. Die komen er echt niet uit, denk ik.
1: Ja, en de volgende die op ons lijstje staat, dat is de plaat van Eigenwonen van deze week.
0: En, ja, een eigen productie uit Nederland. En ja. Dat doet ze goed, moet ik zeggen. Want de dame waar we het over hebben, ja, die heeft toch wel als kind zijnde best veel meegemaakt. En ruzie gehad met broertje, met moeder, noem het maar op. Heel de bubs erbij. We hebben het over Roxanne Hazes.
1: En dit is Tranen in de Gift Shop.
0: Nou, dat is een mooie plek om tranen te krijgen. Vandaag een tweestemmig Roxanne Hazes.

Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega veel lol ga je op en top vrolijk je weekend in. Of naar je werk. Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9. Daar moet je natuurlijk bij zijn. I got lost inside my head.

0: Nou, wat heel veel mensen nu weten is dat dit ook een Nederlands product is. Deze Gold Kimono.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Als je het niet weet, dan zou je het ook niet bedenken.
0: Nee, daarom. Het zou zomaar internationaal kunnen zijn. Ja. En het heette Lost Inside My Head.
1: Maar het is inderdaad van zanger Martijn Konijnenburg, zo heet hij. En hij heeft zelf ook heel veel geschreven met... hij heeft een bandje gehad, Lief. Die hadden ook zo'n... Wonder Woman was volgens mij toen zo'n bekend liedje van hun. En hij heeft geschreven voor Diggy Dex en voor Anouk.
0: Dat was Lief, hè? Wij zei Wonder Woman. Ja, dat klopt.
1: En hij heeft geschreven voor Diggy Dex en voor Anouk, Dotan. En hij heeft ook voor DJ Kygo, heeft hij ook...
0: Oh, ben benieuwd. Nou, gaan we eens kijken. Er zit meer in deze Gold Kimono. Hij heeft al vele mooie platen gemaakt. En misschien ook wel eens ooit leuk voor Paul's platenkast.
1: Ja.
0: Om daar eens een keer een nederpop aan te wagen. Maar we gaan even door met een andere zangeres.
1: Ja, iets heel anders weer.
0: Emiliana.
1: Torini.
0: Italiaans? Of,
1: dat denk ik. Ik weet het niet zeker.
0: Ja, gewoon stok in België, uiteraard.
1: We gaan het even opzoeken.
0: Oké, en wij gaan terug met deze plaat. Dat is al een oudje, hebben we begrepen.
1: Ja, dat is al een ouder liedje. En het heet Big Jumps.

0: Ja, en wij dachten inderdaad Italië. Maar...
1: Ze komt ook uit België.
0: Nou, nee, niet uit België. Oh. Weer iets heel anders. Ik had niet bedacht.
1: Oh.
0: IJsland.
1: IJsland?
0: Ja.
1: Nou, ik vond ze wel een beetje ijzig overkomen. Maar ja. Het was niet wel... Ja, ze zei, nee, mooie nummer. Maar Emiliana Torrini, wel een hele mooie naam.
0: Ja.
1: Dat is wel al met Italiaan. Er komt gelijk iets binnen.
0: Ja.
1: Big Jumps, zo heette die.
0: Ja, dan gaan we verder met...
1: De cover
0: van Florence and the Machine.
1: Oh, ze is al begonnen.
0: Ik kan niet wachten.
1: Nee. Ja, je kent hem misschien nog, want die kunnen ook rustig erheen lullen. Want bedoel, ze is nog een beetje aan het oefenen.
0: Mm-hmm.
1: Maar deze plaats van Florence and the Nightingale. En ze heeft een nummer van...
0: Nee, dit is van Florence and the Machine.
1: Of Florence and the Machine, ja.
0: En dit is van...
1: Een cover van...
0: The Source en Candy Staten.
1: Ja, klopt.
0: You've Got the Love.

0: Ja, die Florence Nightingale, wat ik zei.
1: Ja.
0: Die kan wel schreeuwen.
1: Ja, een kwijkheks, noem zei je net.
0: Over Florence and the Machine. Maar ze had deze plaat van als cover ingezongen, ja. En op een van haar albums komt dit nummer You've Got the Love.
1: Ja. En de volgende, dat is... dat was een tijdje geleden een van de lievelingsliedjes van mijn kindjes.
0: Oh, van jouw kindjes?
1: Ja, die vonden dit een heel leuk liedje.
0: En dat is... Er is er eentje van Benson Boone.
1: Ja, Beautiful Things.
0: Lekker meezingen, denk ik, of niet?
1: Ja.

0: Zo zei ik nou in het begin amazing noemen?
1: Ja, dat is toch?
0: Ja, dat is toch, ja. Benson Boone.
1: Het is wel grappig, er is een... ik weet even niet meer bij wat voor optreden dat is geweest. Bij de Grammys of in ieder geval... zo'n Amerikaanse muziek awards show. Waar alle bekende artiesten zitten. En dan zit hij dus in de zaal en ineens staat hij op. En dan begint hij te zingen. En dan zie je hem op een gegeven moment naar het podium lopen. Trekt hij zijn pak uit, heeft iets onderaan. En dan maakt hij allemaal van die backflips vanaf de piano. Terwijl hij dan gewoon goed live doorzingt.
0: Ja, misschien,
1: dus het is wel knap wat hij doet.
0: Ja. Als ik dat erbij gezien had, misschien dat ik hem dan nog leuker had gevonden.
1: Ja, ik zal hem daar eens even laten zien.
0: Beautiful Things. Nou, nog iets gezelliger, hè? De banjo man.
1: The Riptide.
0: Fans Joy. I was

0: Ja, dat was je, Vance Joy. Rip Tide.
1: Ja, dat blijft ook een vrolijk liedje.
0: Ja, dat blijft een vrolijk zomersnummertje. En het nieuwe album van Bruno Mars. Daar zijn al een paar hitjes vandaan gekomen.
1: Ja.
0: En deze was eigenlijk niet de bedoeling dat hij op single uit zou komen. Dat herinner ik me nog.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Maar een DJ, Bart geloof ik, die heeft hem net zo lang gedraaid dat de platenmaatschappij zei van nou... Daar is je dan. We hebben toch dit nummer op single gezet. Of tenminste als single te streamen. On My Soul heet die.
1: Ja, ik vind hem ook heel leuk. Ik snap ook niet waarom ze hem niet als single zouden uitbrengen eigenlijk. Maar nou, blij dat het toch gebeurd is.
0: Ja, en toch als een album uitkomt, dan heb je sowieso al gelijk heel het album. Dus ja. Ik snap helemaal het singleverhaal niet meer. Maar goed,
1: nee,
0: On My Soul, Bruno Mars.

0: Ja, alle nummers van Bruno Mars die hebben toch een eigen stijl. Of je houdt ervan of je vindt het drie keer niks. Maar ik vind het wel heel knap gedaan. Deze On My Soul.
1: Ja, dat wordt ook wel een beetje vergeleken met Michael Jackson soms, hè?
0: Ja, die zou je ook best. Maar ja, goed, de familie Jackson hebben genoeg zelf creativiteit in huis. Om de hoofdrollen voor de nieuwe film, misschien wel Michael 2 of zo, die eraan gaat komen. Wie weet.
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat het hier wel bij blijft. Maar ja, dat was in elk geval Bruno Mars.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: 5 uur. Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog 10 boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden, meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon, in het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
6: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
7: Papa, De Hilverbode.
6: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
8: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu Pauls Platenkast.

0: Dette er Spars podcast.
1: Ja, hallo mensen, allemaal een hele goede middag op deze zondag, de 5e juli alweer. Hartelijk welkom in Pauls Platenkast. En wij begonnen met, ja, het lijkt wel een afvalrace te worden soms. Want de leadzanger van Village People, die je zojuist hoorde met hun hit In the Navy, die is op 74-jarige leeftijd overleden. Dan heb ik het over Victor Willis. En hij was de politieman in de uitdossing van de Village People. Ja, hij was het kenmerkende geluid van de Village People, die ook YMCA naar nummer 1 zongen. En dit was een van de opvolgers in de Navy. En die vonden we ook wel weer eens leuk om te draaien in deze Pauls platenkast. Nou, we zitten in de zomermaanden. We hebben een paar zomerse plaatjes erin zitten. Maar we hebben ook een aantal weer lekkere gouden ouwe. Zoals u dat van ons gewend bent. Ja, we beginnen met een beetje in de stijl van In the Navy, met dan een beetje een disco-hitje. En die disco-hit die werd toen de tijd naar de top gezongen. In de Nederlandse top 40. En dan hebben we het over Discotex en His Sexolets. Ja, een soort van eendagsvliegje is het geweest. Maar ik vond hem wel weer leuk om eens een keer te draaien, deze hit uit de jaren 70. Discotex en zijn dames met Get Dancing.

0: much I love you, the Sectolette.
1: Ja, de Sectolette, ja, dat was best belangrijk bij deze plaat, want de clip die mocht er ook wezen. Disco Tex en de Sectolette met Get Dancing. En daarna kwam er nog eentje, maar ja, daarna is het ook wel opmerkelijk stil geworden rondom deze Disco Tex. Hij was er klaar mee, denk ik. Dit is er eentje in ieder geval die al heel wat hits op zijn naam heeft staan. Dan hebben we het over Stevie Wonder. En The Higher Ground.

Ja, de Belgen noemden hem wellicht Chefke Mirakel, maar wij hebben het altijd over Stevie Wonder. Begon al op 16-jarige leeftijd volgens mij met zijn eerste hit. En het is nooit meer gestopt. Hoewel er ook natuurlijk pieken en dalen waren met het album Songs in the Key of Life. Wat er bovenuit stak en nog altijd een van zijn beste album is. New truck, big

Ja, heerlijk zomersnummer van Marshmello. En Kane Brown. En The Miles on It. En dit was dan een zomerplaatje uit 2026. Maar als je dan heel veel jaartjes weer teruggaat, dan kwam je deze tegen. Guess what they dance in Colombia? We hebben het over Sailor. En we draaien vandaag in Pauls platenkast deze La Cumbia.

En deze La Cumbia, dat was nog een dikke hit in het jaar 1991. Hij behaalde zelfs de hoogste zesde plek voor de groep Sailor. En daarna werd het een beetje stil rond deze formatie, want er ging de schrijver van de liedjes en liedzanger George Quadjanus, die vertrok bij Sailor en die ging toen een solo-carrière beginnen met de groep Data. Of Data, net zoals je het uit wil spreken. Maar het was eigenlijk een beetje eindoefening voor Sailor. We gaan terug naar de jaren 70. Met een lekkere gezellige plaat van Edison Lighthouse. En Love Grows.

Ja, deze groep die bestond eigenlijk rondom de leadzanger Tony Burrows. En ze noemden het in de jaren 70, daar komt deze hit vandaan. Love Grows Where My Rosemary Grows Goes. En die Tony Burrows, ja, die had een bandje om zich heen verzameld. Edison Lighthouse. En dit is een grootste hit geweest. Maar het gekke van, ze noemden dat toen Bubblegum Pop. En het gekke is dat deze band nog steeds live optreedt in het Verenigd Koninkrijk.

Ja, best wel spijtig dat we eigenlijk de laatste jaren eigenlijk niks meer van Keane horen. En ik zeg het iedere keer maar weer, maar ik vind dit nog steeds een van de mooiste nummers van hun laatste album. Toen de tijd niet op single verschenen, maar nog steeds de moeite waard om te draaien in Paul's platenkast. Love Too Much, en dat was Keane. 1, 2, 3, 4! Even lekker terug naar de jaren 60, met de Beatles uiteraard.

Het succes voor de Beatles nog allemaal moest beginnen. En na Love Me Do was er ook inderdaad I Saw Her Standing There van de eerste album van de Beatles. We gaan even terug naar de groep Christy. Ja, misschien toch wel even leuk om er iets bij te vertellen, want je kunt wel deze plaat zomaar draaien. En de groep Christy die zegt vele mensen misschien niks meer, maar het was toen een trio, geloof ik, van drie heren die Christy vertegenwoordigde met een paar hits. En het mooie daarvan is dat eigenlijk deze plaat, Yellow River, waar ze de grootste hit mee hadden, dat werd eigenlijk ingespeeld toentertijd in de studio door de Tremolos. Ken je die nog? Nou, die zijn te horen op deze plaat. En later deze dat nog eens dunnetjes over met de groep Christy. En hier is hij, Yellow River.

Ja, de groep Christie die bestond uit Jeff Christie. Dat was eigenlijk de lead vocals van de band. Die was bevriend met Mike Blakely, de jongere broer van Alan Blakely van de Tremolos. En die bood het nummer aan de Tremolos. En die hebben het ook al ingespeeld in de studio. Maar Jeff Christie die heeft er toch een hit uit weten te sleuren. En een hele dikke ook nog eens. Later volgden nog Iron Horse en nog verschillende plaatjes. Maar dat werd nooit meer zo'n succes als Yellow River. Ja, en als je dan een Pauls platenkast een mooie plaat uitzoekt, een beetje alternatief, dan kom je toch al vlug in de buurt van deze. En ik weet dat er sommigen zijn, zoals Marco, die vindt die andere heel leuk. Maar ik vind deze heel leuk. A Flock of Seagulls. And Wishing If I Had a Photograph of You.

Ik kan me nog herinneren in het jaar 1982 toen deze plaat uitkwam. A Flock of Seagulls. Hij stond in de tipparade en ik was er helemaal weg van. Ik kon dat deuntje niet uit mijn hoofd krijgen. Een zogeheten oorworm. Wishing if I had a photograph of you. En ik naar de platenzaak en niemand had ooit gehoord van de Flock of Seagulls. Ja, en dat nummer uit de tipparade, dat hadden ze nog niet binnen. Dus dat moest nog binnenkomen. Nou, het slechte nieuws is dat dit plaatje het nooit gehaald heeft in de Nederlandse top 40. Want hij bleef in de tipparade hangen. En op een gegeven moment, na een paar weken genoteerd te hebben gestaan, duikelde hij uit deze tipparade. Nou, wij brachten in ieder geval nog even eer aan deze Flock of Seagulls. En wij gaan terug naar 2026. Want onze eigen Nederlandse Martin Garrix heeft een plaat gemaakt samen met niemand minder dan Ed Sheeran. En daar gaan we naar luisteren. Repeat It.

Ja, wie kent hem niet, hè? Deze Lay All Your Love On Me. De plaat van ABBA die nog altijd heel veel succes heeft op feestjes en partijtjes. Ja, en van ABBA gaan we naar een andere groep die heel bekend is geworden. En ja, die hebben een aantal heel wat hoogtepunten gehad. En dan hebben we het over de broeders Barry, Robin en Morris Gibb. Uiteraard de Bee Gees. En deze plaat, omdat die zo bekend is, draaien we hem eigenlijk nooit. Maar we gaan toch even terug naar die datum. Ik geloof dat het ergens, ik heb het ergens opgeschreven. Ja, 13 april 1978. Toen ging Saturday Night Fever in productie. En wat veel mensen niet weten, dat de hoofdrol uiteraard door John Travolta vertolkt werd. Maar dat was wel duidelijk. Maar dat ook de 65-jarige moeder van Travolta een klein rolletje had in een verfwinkel. En zijn zus en Travolta, die was te zien als pizza-verkoopster in de film. Dus het was best wel een familieaangelegenheid. En de Bee Gees die schreven daar een prachtige filmmuziek bij. Waar diverse singles vandaan kwamen. Deze hadden het tot nummer 3 en Staying Alive at nummer 1. Maar we gaan toch even naar deze luisteren. Night Fever, de Bee Gees.

de hele wereld stond op zijn kop toen in 1978 Saturday Night Fever. De film werd gelanceerd met de muziek van de Bee Gees en vele andere artiesten, MFSB, Kool & The Gang en ja, wat stond er allemaal niet op. Hè? Yvonne Elliman, ga ze maar door. Maar het was een grandioos succes. En over succes gesproken, ik was toen de tijd in de jaren 70, eind jaren 70, Ela Ela. Dat was een Griekse groep en die luisterde naar de naam Axis. Maar de laatste plaat die ze maakte, tenminste de laatste single die bekend werd, daar was ik helemaal kapot van. En dat was het nummer Someone. En die gaan we nu nog even draaien.

Ja, de groep Exes die verdween eigenlijk net zo snel van het toneel als dat ze gekomen waren. Ze hadden twee hitjes, tenminste, die ik me nog herinner. En dat was Ela Ela en deze Someone. Ja, en dan zit het er weer bijna op voor Paul's platenkast. Want we hebben nog, ik denk, twee plaatjes te draaien. En de ene, dat is een instrumentaaltje, maar... Je blijft natuurlijk hangen tot de reclame en het nieuws. En dan zijn we weer terug met het Nederpopuur. Maar we gaan even terugluisteren met deze prachtige plaat van Labi Cifre. Hij heeft onlangs nog een album uitgebracht, maar dit is een oudje. It Must Be Love.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten, omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu als platenkast een uurtje Nederpop.

Ja, hele goedemiddag mensen. Daar zijn we weer met tweede uur Nederpopuur op Flow Radio in Paul's platenkast. En ik had een beetje problemen met mijn muis. Met je muis? Ja, met mijn muis, want die wilde niet helemaal reageren. Dus ik moest even kijken en ik was net op tijd. Ja, zondagmiddag 5 juli alweer in 2026. En dat wil zeggen dat we tegen de vakantietijd aanlopen. En dat zijn allemaal leuke dingen voor de mensen. Hè? Even kijken of de dakdragers nog compleet zijn. En de dakkoffer die erop moet. Of alles goed is afgezekerd straks. Hè? Dus geen verrassingen krijgt van God. Er zijn toch ongenode bezoekers binnenkomen. Dingen die je allemaal moet doen om lekker 2 weken of 3 weken, sommige helemaal van niks te hoeven doen. Lekker onderuit. Genieten in het zonnetje met een lekker drankje en een zwembadje erbij. Nou, om al een beetje in de sfeer te komen, hebben we in ieder geval een aantal leuke platen voor deze Paul's platenkast gereserveerd. En we gaan er eentje beginnen met een dameszestal. Destijds heel bekend als de Dolly Dots. Ja, en nu luistert naar Flow Radio. En daar zingen ze over deze 6 Dolly Dots en Radio.

Ja, de dames Dolly Dodds in 1979 scoorde zij een hit met deze radio. Ze kwamen op nummer plek 11 terecht. En het schrijversduo, dat was Richard Dubois en Peter van Asten. En als ik me niet vergis, hebben die ook nog zelf een bandje gehad. En dat ga ik straks eens even opzoeken. Maar dat was misschien nog wel leuk om bij te vertellen van deze radio. Er was ook nog een speciale versie gemaakt, toen de tijd van Radio Veronica. En dat heette Sing Along, Listen to Veronica. En dat was eigenlijk een complete zingende advertentie voor de meest bekende zender toen van Nederland. Zoals ik beloofd heb, we gaan naar België. Naar Vlaanderen met deze Soul Sister. And the Way to Your Heart.

Jazeker, Adi, als je luistert. Deze is speciaal voor jou. Soul Sister and The Way to Your Heart. Hun meest bekende hit die ze gehad hebben. En deze dateert weer uit 1988. En we blijven even in België, dames en heren. Want uiteraard, de luisteraars die willen zoiets zeggen. Ja, België, waarom heb je België bij Nederpop? Nou, het is in ieder geval dezelfde taal, hè, vaak die gezongen wordt. Maar het is ook wel fijn om een beetje bij te houden wat Vlaanderen, de Vlaamse bijdragen zijn in de nederpopmuziek, Nederlandstalig. Maar soms ook Engelstalig, zoals Soul Sister, The Way to Your Heart. Maar ook deze van Novastar. Zijn grootste was deze Wrong.

0: Ja, de Nederlander die al geruime tijd in België woont, is bekend daar en hier in Nederland als Nova Star. En wij draaiden zijn single Wrong. En dat is top 200, top 2000 materiaal, mensen. En nogmaals, even blijven hangen in Vlaanderen. Want Meteor, die knalt ook de ene na de andere hit in de Nederlandse hitlijsten, maar ook in de Belgische uiteraard. En hij heeft een nieuwe en die heet Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Ja, is leuk toch? Deze nieuwe single van Meteor. Ja, die gaat helemaal lekker op deze nooduitgang. Ja, en van Vlaanderen gaan we dan toch weer even oversteken over de grens. Bij Poppel of zo. Met Suzanne en Freek.

0: Ja, het begon voor dit duo allemaal met Als het avond is. En daarna hebben ze 20, ja, je hoort het goed, 20 top 40 is gescoord. Het duo Suzanne en Freek.
1: Opa, het is tijd voor koffie.

Zo, dat is even lang geleden. Deze plaats van Focus en House of the King. En dat waren de mannen Jan Akkerman en uiteraard Thijs van Leer op fluit. Pierre van der Linden volgens mij achter de drums. En de bas ben ik even vergeten. Bert de Ruiter geloof ik. Want die Bert die heeft ook nog de bas gespeeld in deze groep, hè? Earth and Fire. Met Journey Kaagman gaan wij even terug in de tijd met een van hun grote klappers destijds. Earth and Fire and Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

Ja, het is altijd leuk als je kijkt op internet. Dan zie je ook vaak die kleurroesjes nog voorbij komen van de groep Earth and Fire. En dat was uit 1973 hun top 3 hit. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Ja, de groep uit Den Haag afkomstig. En daar kwam ook deze groep vandaan. Succes Venus en Mighty Joe ken je. Maar dit was ook Shocking Blue. Met Mariska Veres achter de microfoon. En haar Blossom Lady.

Dit liedje gaat eigenlijk over een man die dan toch uiteindelijk verliefd wordt op een andere vrouw. Maar als je dan toch Mariska Veren zag in die tijd, ja, dan mocht ze toch wel wezen, hoor. De zangeres van Shocking Blue. Helaas al heel wat jaartjes overleden. Maar dit was een mooie herinnering, Blossom Lady. En ja, Nederlandse popmuziek, het heeft toch iets aparts. Want soms dan duiken daar in één keer nieuwe zangeressen op en nieuwe groepen en zangers. En ja, die springen er dan soms zo ver uit dat je denkt van nou, het zou gewoon internationaal kunnen zijn, hè? Zoals deze. Een prachtige zangeres, Nona. Haar muziek is altijd een beetje filmisch, zeg ik dan. Want het lijkt wel filmmuziek gemaakt. Soms een beetje lijkend op James Bond. En soms gewoon van een thriller of een horrorfilm.

Ja, hou ze in de gaten, mensen, deze Nona. Want vandaag in Pauls platenkast besteden wij aandacht aan Falling for Someone. En ik vind het geweldige platen die ze maakt. En nu moet ze nog een beetje airplay krijgen, maar dat gaat helemaal goed komen met deze zangeres. En wij gaan terug in de tijd intussen met Jimmy. De single van Boudewijn de Groot toen de tijd. En zijn comeback destijds.

Ja, het leuke was dat dit nummer, Jimmy, de eerste regel, die begon met hoe sterk is de eenzame fietser? En dat was de titel van het album van Boudewijn de Groot, waarmee hij zijn comeback maakte. Maar dat was ook alweer in de jaren 70. Dus dat was nadat hij veel succes had gehad als zanger, troubadour, noem het maar op. Protestzanger zelfs. Maar toen kwam hij met dit en dat sloeg 100 punten aan. Want Jimmy werd een hele grote hit. Ja, en over hits gesproken, de drie J's uit Volendam. Dit vind ik ook een van de platen die in mijn top 100 staan van leuke intro's. En dit is Geloven in het Leven.

ik vind hem nog altijd geslaagd. Deze single van de 3J's uit Volendam. Met Jan Dulles achter de microfoon. En geloven in het leven. Ja, een boodschap die we zeker mee moeten nemen. Ja, 5 juli vandaag op zondag. En wij gaan een plaatje draaien van de groep Kensington. En dan de oude samenstelling. Volgens mij van het laatste album dat ze toen de tijd met z'n vijven nog gemaakt hebben. Kensington en...

even de laatste singles van de groep in de oude samenstelling Kensington and Done With It. Zeg, en de nieuwe single van Davina Michel, ja, is je die ook opgevallen? Ik vind hem hartstikke leuk. Still Champagne.

Ja, nieuwe single van Davina Michel. Zou ze aan de drank raak zijn, toch niet? Still Champagne, zo heet hij. En wij draaien hem vandaag in Paul's platenkast. En ook deze, want die wordt wel aangevraagd. De laatste samenwerking, denk ik, zo'n beetje tussen Maan en Goldband. De relatie is uit, ja, en dan krijg je zoiets, hè. Stiekem.

0: Ja, het blijft een schitterende plaat van Maan en Goldband. Of Goldband, als je het op zijn Nederlands wilt. Maar het was stiekem in ieder geval. En ja, het is de ene laatste plaat die we draaiden in deze Pauls platenkast. Want er komt een eind aan met deze van het goede doel. Ja, dan moet ik toch nog even zeggen, allemaal een hele fijne zondagavond nog. En tot volgende week wat mij betreft. Daar gaan we er weer voor, hè. Uurtje Nederlands.
1: Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed.
0: Fijne zondag.

DecoKey van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies.

0: Service. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 7 uur. Nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Goedenavond. Dit is het geluid van Flow Radio. Non-stop.
1: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.

0: aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants Worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 9 uur. Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is.

0: Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken.

0: 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De 8e finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Trot af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.